0: 包括뜻을쓰이다바라시다
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.